0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli bacterie.

0: bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland.

zit, vertrouw op mij.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: altijd gezellig.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt

0: mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap.

0: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken.

0: Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
5: Dit is Radio Continu.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: De nummer 1 in gezelligheid.
6: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
7: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
5: Altijd gezellig.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hey!

0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
5: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. Nieuwe muziek. Ontdek je nog...

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
1: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
3: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: schat. Ik stap nu in de taxi.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exel en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
7: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
6: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte

0: Veiligheids Academy, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
4: Maar waar moet je heen?
3: Naar Van der Veen.
4: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
3: Bijna alles uit voorraad geleverd.
4: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
3: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
4: Dat is direct meenemen en...
3: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis, de grootste keus van Nederland.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
0: Dit is Radio Continu.
6: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
6: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
11: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
12: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. Nieuwe muziek. Ontdek je nog.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
3: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
4: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
5: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
6: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
5: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
7: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: www.noordelijkeveiligheid.nl.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen, en dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
4: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
7: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
8: Dit is Radio Continu.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: De nummer 1 in gezelligheid.
9: In heel Nederland. Via

0: Heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
17: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
18: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
20: Radio Continu.
19: Wendy van Hout.

0: allermeest.
1: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
2: Radio Continu.
1: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat.
3: Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
7: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
8: Maar waar moet je heen?
7: Naar Van der Veen.
8: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
7: Bijna alles uit voorraad geleverd.
8: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
7: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
8: Dat is direct meenemen en...
7: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
6: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
15: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn sociaal media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen, en dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
2: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
3: Dit is Radio Continu.
4: In heel Nederland via DAB Plus en radiocontinu.nl.
3: Vandaag zenden we live uit tijdens de open dag van de Eemshaven Groningen. Kom ook, je bent hier van harte welkom.
5: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
4: Radio Continu maakt ons allemaal blij.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport.

75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blad.

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mamie, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
2: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: minder doe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, 4 op een rij XL. En test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reedstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij. Met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven. Meer informatie opendageemshaven.nl.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Nieuwe muziek. Ontdek je

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Heb je trek?

0: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
1: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschgelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycot van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
6: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
7: Maar waar moet je heen?
6: Naar Van der Veen.
7: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
6: Bijna alles uit voorraad geleverd.
7: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
6: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
7: Dat is direct meenemen en...
6: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
0: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflix.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
12: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. Nieuwe muziek. Ontdek je

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
15: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gaslessen, koffiezetapparaten, waterkokers, tenten. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
19: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man & Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man & Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man & Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man & Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man & Mag met ch.nl.
20: Voor al uw tuin- en perk.

0: Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: Dit is Radio Continu.
2: In heel Nederland via DAB Plus en radiocontinu.nl.
1: Vandaag zenden we live uit tijdens de open dag van de Eemshaven Groningen. Kom ook, je bent hier van harte welkom.
3: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
2: Radio Continu maakt ons allemaal blij.

0: laatste dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
6: Oh, wat een geld!
7: 50.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Tip om je lunchapp te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
14: we Oranje. Hoeg, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar.

Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders. Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk.

0: Dat op de zaterdag. We zijn hier natuurlijk live op locatie. Radio Continu. Normaal gesproken zaterdag is natuurlijk gewoon lekker de muziek die je van ons gewend bent. Maar nou net iets feestelijker aangekleed. En dat doen we ook met menig bedrijven die hier gevestigd zijn. We hebben een enorm podium. Zometeen natuurlijk ook live artiesten die je ook, mocht je hier niet bij aanwezig kunnen zijn, ook live via je radio gaat horen. Rutger van Barneveld hier aanwezig. Stef Eckel. En ook Dean Sanders ga je deze middag horen. En de lucht is iets wat opgeklaard. Het lijkt qua verwachting ook super te gaan worden qua weer. Dus je bent van harte welkom. Het is allemaal gratis entree. Je kunt je auto hier prima parkeren. Er is overal plek, overal ruimte. Dus je bent uiteraard van harte welkom. En in de tussentijd, Tim, goedemorgen nog. Het is net 11:40. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, jij bent een van de mensen die zich bezig heeft gehouden met het organiseren van deze open dag.
1: Ja, klopt. Ik ben woordvoerder van Groningen Seaport en samen met de gemeente het Hoge Land organiseren wij deze open dag.
0: Wat gaaf. Hey, voor de mensen die het niet kennen, Tim, zo de Eemshaven aan zich. Hè? Want over het hele land hebben ze vast wel een keer het woord Google gehoord over de Eemshaven. Maar het houdt veel meer in. Er gebeurt hier echt van alles in de Eemshaven.
1: Ja, de Eemshaven is een haven van nationaal belang. Daar gebeurt inderdaad veel meer dan mensen denken. Bijvoorbeeld een derde van de Nederlandse energie die hier aan wal komt, daarvan dat wordt in Nederland verbruikt. Dus wij zeggen altijd, als je thuis 3 lampen aan hebt staan, brandt er eentje dankzij de Eemshaven.
0: Daar ben je!
1: Ja, zeker. Dus inderdaad, er gebeurt ontzettend veel. Er worden vanaf deze locatie waar we nu ook staan, Boost Terminal Eemshaven, verschillende windparken op zee aangelegd. Er zijn energiecentrales. We hebben een gascentrale hier. Dus van alles.
0: Oké. Het houdt allemaal veel meer in dan dat eigenlijk menig mens zich bewust is van wat hier gebeurt.
1: Ja, dat klopt. En dat willen we vandaag natuurlijk heel graag aan de mensen laten zien op deze open dag. Die organiseren we 1 keer in de 3 jaar. Dus we nodigen iedereen ook van harte uit om hier vandaag te komen.
0: Ja, en voor de mensen die even op zoek zijn naar het adres om hier zo meteen op af te rijden, waar kunnen ze dat het beste vinden?
1: Ja, je kunt het beste navigeren naar Boost Terminal Eemshaven. Want daar is de centrale locatie waar mensen hun auto kunnen parkeren. En vanaf deze locatie vertrekken de busrondleidingen. Kun je uiteindelijk op een vaartocht stappen. Maar ook op deze locatie bij Boost zijn al verschillende bedrijven met een stand waar je informatie kan krijgen over wat er hier allemaal gebeurt.
0: Ja, juist. Oké. En Boost, dat is bus met dubbel S, terminal.
1: Dat klopt, ja.
0: Oké. Hey, en je hebt het net al even over de andere bussen. Hè? Dus die naar verschillende locaties begeleiden. Wij kijken hier uit op een enorm terrein, waar ook al heel veel gebeurt. Maar dat is niet het enige, zeg jij al. Je kunt met de bus ook naar de andere locaties. Over hoeveel locaties hebben we het dan, Tim?
1: Het zijn in totaal 15 bedrijven die hun deuren op locatie openen. En daarnaast zijn er een stuk of 30 bedrijven die nog met stand staan bij de andere centrale locatie Nijlicht. En dus deze hier bij Boost Terminal. En inderdaad, met de bus kun je langs al die locaties gaan.
0: Oké. Dus echt voor jong en oud, overal kun je gewoon terecht en echt wel een blik krijgen van wat de Eemshaven inhoudt.
1: Ja, zeker. Voor jong en oud, er zijn activiteiten voor kinderen, horecafaciliteiten uiteraard. Springkussens heb ik al zien staan, dus van alles wat.
0: En wat moeten we echt niet missen vandaag? Waar moet je echt zijn geweest?
1: Ik denk dat het heel leuk is om een kijkje te nemen bij Google. Natuurlijk een heel bekend bedrijf hier, een groot datacenter. De grootste van Europa zelfs. En dat is toch een bedrijf dat normaal gesproken redelijk gesloten is, maar daar kun je nu ook een kijkje nemen.
0: Dat meen je niet. Dat is wel heel erg gaaf. Want je hebt het inderdaad al een beetje over waar je normaal gesproken niet kan komen. Het is hier echt normaal gesproken super streng beveiligd. Waardoor je echt niet zomaar even op de fiets of met de auto even naar binnen kan stappen, hè, normaal.
1: Nee, precies. Alles is heel streng beveiligd. En dat moet ook wel als je dus bekijkt wat er hier qua energie allemaal staat. Maar vandaag kan er net even ietsjes meer. Dus dan is het hartstikke leuk, denk ik, om daar gebruik van te maken. En ja, die vaartochten is natuurlijk ook hartstikke leuk om de haven vanaf het water te kunnen bekijken.
0: Dat is ook heel erg gaaf. Oké. Tot hoe laat is het vanavond allemaal, vanmiddag allemaal, Tim?
1: De open dag duurt tot 4 uur. Dus dan zullen ook de laatste vaartochten terugkomen. En gedurende de dag hopen wij zoveel mogelijk bezoekers te zien hier.
0: Gaaf. Dankjewel, Tim. En mooi dat jullie dit organiseren. Zeker om echt een duidelijk inzicht te krijgen wat hier zich allemaal afspeelt.
1: Graag gedaan. Tot straks.
0: Hey, en jij had het nog even over iets feestelijks, hè?
1: Zeker.
0: Even iets feestelijks qua muziek wat we even kunnen inzetten voor je.
1: Een feestelijk nummertje om deze dag door te brengen.
0: Cheerio, maar even doen dan.
1: Lijkt me een goed plan.
0: Oké, Tim, dankjewel, hè. En veel plezier en succes vandaag.
1: Yes, dankjewel.

morgen mag het officieel gebeuren natuurlijk. Ja. Het WK 2026, waarin het gisteren natuurlijk al losgebarst is, is de soort ceremonie, de openingsceremonie die onlangs al geweest is. En ja, daarmee het WK natuurlijk ook. En samen wel te weer volop in de race zitten. En hopen we het oranje gevoel al daar te krijgen. En ook ons verder door te kwalificeren. Dus heel erg benieuwd hoe dat morgen tegen Japan gaat zijn. In de tussentijd zijn we natuurlijk in de Eemshaven, waar zich van alles afspeelt. Je hebt het Tim ook net horen zeggen. Je bent uiteraard van harte welkom. Bus Terminal. Bus met dubbel S Terminal. Even aanhoudend. Daar kun je makkelijk je auto ook parkeren. En vandaag kun je ook alle bussen opstappen richting allerlei soorten terreinen die hier vandaag alles open hebben staan om tentoon te laten zien wat er allemaal afspeelt op diezelfde terreinen. Dus je bent uiteraard van harte welkom. Bus Terminal. Daar kun je zo je auto parkeren. En het is super goed georganiseerd. We gaan er zo meteen nog even verder over door. Want ook menig bedrijf die zich hier gaan melden, die wij ook zo even wat meer kunnen vragen over wat zich afspeelt. We hoorden Tim net al even zeggen over de energie natuurlijk. Die wij in Nederland heel veel profijt van hebben vanuit de Eemshaven. Wat best wel onbekend is gebleven. Dus dat is best wel opmerkelijk ook. Goed, Radio Cultuur live op locatie. De Eemshaven, Groningen. Met ook vanmiddag nog optredens van artiesten Rutger van Barneveld, Stef Eckel en ook Dean Sanders zijn alle drie al onderweg richting deze feeststemming om hier zo het feestje ook vanmiddag op het podium te kunnen laten horen.

0: eens op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
6: Maar waar moet je heen?
5: Naar Van der Veen.
6: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
5: Bijna alles uit voorraad geleverd.
6: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
5: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
6: Dat is direct meenemen en...
5: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis, de grootste keus van Nederland.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Stel je voor een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
18: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
19: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gaslessen, koffiezetapparaten, waterkokers, tent. Ja, kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
20: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
21: Radio Continu. Nieuws.
22: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen.

0: controles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
2: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
3: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Gratis bezorging.
5: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
6: Dit is Radio Continu.
7: In heel Nederland via DAB Plus en radiocontinu.nl.
6: Vandaag zenden we live uit tijdens de open dag van de Eemshaven Groningen. Kom ook, je bent hier van harte welkom.
8: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
7: Radio Continu maakt ons allemaal.

0: Vincent en Robedans. We zijn natuurlijk live in de Eemshaven aanwezig, waar menig mens zich al ook de locatie weet te vinden. Menig al op de voet zijn om hier alles te ontdekken en alles te bekijken. Waaronder ook Linda hier aanwezig is op het mooie terrein. Linda, goedemiddag net.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag, je bent van de Elsinga groep.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en waar houden jullie zo al mee bezig voor de mensen die jullie niet kennen?
1: Nou, wij zijn een bedrijf wat meerdere takken van sport kent. En wij doen in overslag en transport. Wij hebben een eigen machinefabriek waar we zelf constructiewerkers hebben. En het zelf met de engineering hef- en hijsmiddelen maken. Wij hebben een grondverzetbedrijf. Wij zitten veel regionaal in Groningen bij boeren. Maar we doen ook infrastructurele werken. Dus riolering.

0: aanleggen en dat soort dingen. En we zitten hier natuurlijk heel veel in de Eemshaven met al onze machines, met onze vrachtauto's en overslagkranen om zo'n 10 miljoen bulk te lossen per jaar wat wij doen.
1: Zo, 10
0: ja.
1: miljoen?
0: Ja.
1: Oké,
0: okay,
1: en met hoeveel mensen doen jullie dat, Linda?
0: Wij zijn in totaal met 190 man over de 4 werkmaatschappijen verdeeld.
1: Zo.
0: Dus, grote groep.
1: Ja, dat is een behoorlijk aantal. Ja. Ja. Hey, en wat doe jij dan binnen de Elsinga Groep?
0: Ik doe de HR en communicatie, ook een stukje ICT, maar met name alles wat met personeel te maken heeft, daar hou ik mij mee bezig.
1: Nou ja, dan heb jij een goede bezigheid, want 190 mensen die aan het werk zijn, dat houdt wel wat in, ja.
0: Ja, dat klopt. Nou, gelukkig doe ik dat niet alleen en dat doen we met een heel team wat erbij aanwezig is. Dus een aantal HR-medewerkers, we hebben een eigen recruiter in dienst. Dus met elkaar zorgen we dat iedereen enthousiast binnen de Elsinga Groep aan het werk is.
1: Ja, wat leuk. Wat goed.
0: Ja.
1: Hey, waar zijn jullie sowieso heel erg gevestigd qua werkzaamheden? Is dat met name het noorden van het land? Of waar zitten jullie?
0: Ja, wij zitten met name in het noorden van het land. Wij zijn gevestigd in Uithuizermeeden. Nou, bijna hoger kun je niet meer dan alleen de Eemshaven.
1: Ja.
0: De Eemshaven is eigenlijk wel onze achtertuin waar wij ook heel veel werk doen. Maar we zitten ook in Delfzijl, waar we aanwezig zijn. Maar we hebben ook standplaatsen in Rotterdam en in Zoeterwoude, waar we ook veel overslagwerk met onze sennebogenkranen doen.
1: Oké, okay. En wat voor kranen zijn dat?
0: Dat zijn sennebogenkranen. Die kunnen het laden en lossen van schepen kunnen ze doen.
1: Okay.
0: Dus dat doen die kranen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus je hebt hier bijvoorbeeld Holland Malt. Daar lossen we de mout. En dat gaat de fabriek in. En dan kan het voorkomen dat we het dan weer opnieuw in het schip laden, zeg maar. En dan gaat het schip naar Zoeterwoude toe, waar Heineken zit. En daar lossen we het nogmaals een keer.
1: Hey, wat leuk om dat te horen. Ook wat jullie doen en wat dat allemaal betekent, Linda. Want je ziet Elsinga wel met enige regelmaat rijden. Of je ziet ergens een kraan staan.
0: Ja.
1: Maar het houdt dus echt van alles in wat jullie doen.
0: Ja, we zijn heel breed georiënteerd. En het lijkt alsof wij 4 verschillende werkmaatschappijen hebben. En dat is ook eigenlijk wel zo. Maar eigenlijk alle werkmaatschappijen hangen ook wel heel erg nauw met elkaar samen.
1: Ja.
0: Ja, wij hebben vorig jaar hier een hele mooie klus gedaan. Met het lossen van bagger. En dat hebben we met onze aannemingsbedrijf gedaan. Maar ondertussen zat onze overslagbedrijf zat er ook bij. Transport zat erbij. Onze machinefabriek heeft er nog dingen gedaan. En ons keuringsbedrijf, hij specialist, die heeft daar zelfs ook nog dingen voor gedaan. Dus met elkaar, met ons vieren, hebben we dat eigenlijk het hele project mooi kunnen volbrengen.
1: Ja, het versterkt zich allemaal met elkaar.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Hey, en wat doen jullie hier vandaag? Hè? Dus voor de mensen die het nu horen via de radio en zeggen van hé, we willen zo meteen er nog even op af. Wat doen jullie hier? Wat kunnen ze zien van jullie?
0: Nou, wat ze hier kunnen zien van ons is onze mooie sennebogenkraan. Dat is best een grote kraan, heel indrukwekkend. En ons paradepaardje, mooie transportauto, vrachtauto. Echt een hele mooie. En onze mensen staan er allemaal om iedereen wat te kunnen informeren. En nou, zeker als je ook nog op zoek bent naar een baan, kun je dat natuurlijk ook bij ons doen. Werken bij elsinga.nl. En daar hebben we al onze vacatures op staan, dat mensen kunnen kijken van hey, is dat misschien interessant voor mij?
1: Oh, dat klinkt al gezellig. Dat klinkt heel goed. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, en voor jullie ook een hele mooie dag gewenst. En het is lekker droog. Ik zie het zonnetje er al doorheen komen, dus dat belooft heel veel goed.
0: Dankjewel. Nou, komt zeker goed.
1: Linda, dankjewel hè.
0: Oké, hoi.

0: Still haven't found what I'm looking for, you too. Juist, en daarvoor Linda van de Elsinga Groep. Ongelooflijk wat zij allemaal doen. Je ziet er heel veel rijen. En dat is ook mede logisch. Als je 190 mensen aan het werk hebt, dan houdt dat wel wat in. Gert-Jan, goedemiddag. Ik zit nog een beetje in die fase. Het is een beetje 11:15 of zo, hè?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent van, en dan moet je me even corrigeren als ik het verkeerd zeg. Wijnen Barends.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, wat doe je daar zoal, Gert-Jan?
1: Ik ben werkzaam hier in de Eemshaven als terminal manager. Samen met mijn collega zorg ik ervoor dat de dagelijkse werkzaamheden in goede banen geleid worden.
0: Oké, okay. En wat voor soort werkzaamheden doen jullie?
1: Met name het laden en lossen van schepen. Dat kan van alles zijn, losgestort, zowel bulk met bijvoorbeeld stenen of zout. Maar we hebben ook containers wat we veel doen. En pallets met name producten voor de bouwindustrie.
0: Oké. En dat doen jullie niet alleen hier in de Eemshaven, hè? Want jullie staan op meerdere locaties.
1: Ja, wij hebben totaal 3 terminals. Hier in de Eemshaven, in Delfzijl, waar ook ons hoofdkantoor gevestigd is. En in Farmsum. En vanuit die 3 locaties zijn wij dagelijks aan het werk, inderdaad. Ja.
0: Leuk. Hey, en jij woont hier ook vlakbij de Eemshaven dan? Of,
1: Nou, een half uurtje rijden. Ik woon in Slochteren.
0: Oh, Slochteren. Oh, ja. Goed te doen. Bij het Vreulemaborgen
1: ja, daar. Ja, ja, vlakbij. Ja, klopt.
0: Ja. Hey, mooi man. Sowieso qua aanvoer, hè? Van, je zegt al zout en stenen en dergelijke. Ja. Die schepen, waar komen zij grotendeels vandaan?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Ook aan het product, zeg maar. Maar het kan echt over de hele wereld zijn. Echt uit alle hoeken van de wereld komen de schepen naar de Eemshaven toe, gelukkig. Dus het is prachtig mooi. En steeds meer en steeds groter. Dus we zijn ook met steeds meer mensen. Dus we zijn mooi aan het groeien.
0: Oké, hoe lang bestaat het bedrijf nu?
1: Nou ja, Wijnen Barends zelf bestaat sinds 1855. Van origine is het een scheepvaartbedrijf. We hebben ook eigen schepen. Wijnen Barends is onderdeel van Splitoff. Dat is een van de grootste rederijen van Nederland. Splitoff zelf heeft 52 schepen. En Wijnen Barends heeft 35 schepen. En als je alle bedrijven van Splitoff bij elkaar optelt, kom je totaal uit op rond de 145 schepen wat we hebben.
0: Zo.
1: Wij zitten dan bij de logistics tak, zeg maar. Het gebeurt ook wel dat wij eigen schepen laden of lossen. En dat is natuurlijk extra leuk.
0: Ja, want dan zie je de collega's natuurlijk ook.
1: Dan zie je die ook een keer.
0: Ja. Hey, en hoe gaat het in zijn werk dan? Want is er een hele planning of zo, Gert-Jan, wanneer het binnenkomt? En waarin jullie kijken van, dan komt die binnen. En dan, dit is de tijd die we voor rekenen om het bijvoorbeeld te lossen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Schepen die melden zich aan. Vaak gebeurt dat al wel een paar weken van tevoren. Zodat we alvast in de planning de rekening mee kunnen houden, inderdaad, ook met het inplannen van mensen natuurlijk. En dan gaan we kijken inderdaad, wat is de hoeveelheid, hoeveel er gelost of geladen moet worden, en aan de hand daarvan plannen we daar dan mensen op in.
0: Ja.
1: Maar goed, het verschilt natuurlijk heel erg, want containers bijvoorbeeld, dat kan vrij snel gaan met laden of lossen. Maar we hebben ook boten met staalrollen, die lossen wij hier dan. En dan moet je echt met heel veel mensen aan boord van het schip in het ruim, zeg maar, om al die staalrollen aan de kraan te gaan knopen. En ja, dat kost gewoon veel meer tijd en energie om te laden of te lossen. Dus dat hangt er allemaal van af.
0: Wat is het meest bijzondere wat jij in het schip hebt zien aankomen?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. We hebben bijvoorbeeld ook wel heel wat units al gelost hier van het Google Data Centrum.
0: Oh ja.
1: Die lossen wij hier ook. En die komen dan binnen per schip en die gaan dan per truck naar Google toe. Nou ja, dat zijn enorme gevaarten, zeg maar. Dus dat is wel bijzonder om te doen, inderdaad.
0: Ja. Hey, leuk man. Dus sowieso in het bedrijf aan zich. Jij zegt, je moet gewoon bij ons komen werken. Het is super gezellig.
1: Nou ja, wij hebben toevallig nog een vacature openstaan. We hebben die grote kraan die je daar ziet staan, daar hebben we nog een van besteld. Die komt over een paar maanden binnen.
0: Ja.
1: En we zijn nog op zoek naar kraanmachinisten of leerling kraanmachinisten. Dus lijkt het je leuk om in de haven te werken? Meld je aan via de website wijnenbarends.com. En wie weet.
0: Wijnen is met lange I en dubbel N, hè?
1: Klopt. Ja,
0: oké. Okay. Maar zo'n gevaarte. We kijken inderdaad op uit. Ja. Ongelooflijk. Hoe hoog is dat ding?
1: Ja, hij is heel hoog. Exacte hoogte weet ik niet. Hij heeft wel een giek van 43 meter, zo uit mijn hoofd.
0: Ja?
1: Hij kan 154 ton tillen.
0: Nee.
1: Ja, Dus ja, het is behoorlijk.
0: Oké, maar is dat wel te besturen dan? Want
1: Ja, het is te besturen. Je hebt de keuze. Je kan beneden in de cabine zitten om te rijden. Je kan boven zitten. En we hebben, nou ja, net als vroeger met je speelautootje, zeg maar, we hebben er ook een afstandsbediening bij.
0: Oh ja.
1: Dus dan kan je hem op afstand besturen.
0: Het lijkt me super indrukwekkend inderdaad. Zeker al op het moment dat je er bovenin zit.
1: Ja.
0: Want hoe hoog zou dat ongeveer zijn als je daar gaat zitten?
1: Ja, ik denk wel een metertje of 20 sowieso wel.
0: Ja, gaaf.
1: Ja.
0: Hey, leuk jou even gesproken te hebben. Voor de mensen, want ik zie inderdaad al een rij zich verzamelen voor jullie. Dat betekent dat ze gewoon in de kraan kunnen gaan kijken en ook kunnen beleven wat zich daar precies aandient. Hè?
1: Ja, zeker. Als je nog even tijd over hebt, je bent van harte welkom. Kom naar binnen. We gaan een rondleiding door de kraan. Dat is altijd mogelijk, dus kom gezellig langs.
0: Leuk, dankjewel voor alle informatie die je zojuist hebt verteld. En we houden het even in de gaten.
1: Gaan we doen, ook bedankt.
0: En ik blijf toch met angst naar die kraan kijken, hoor. Hey,
1: ja.
0: Man, wat een hoogte.
1: Ja, het is een gevaarte, zeker.
0: Hey, dankjewel, hè.
1: Ook
0: veel
1: bedankt.
0: Plezier vandaag.
1: Joe.
0: Hoi, hoi. Je bent natuurlijk van harte welkom. Bus Terminal, dat even navigeren. Heel veel ruimte om je auto te parkeren. En wat je zojuist al hoort van Gert-Jan, je bent van harte welkom. Ook om hier al die kranen

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, we kunnen hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
10: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk.

0: het zonnetje is lekker aanwezig in de Eemshaven. We kijken echt volop op een mooi terrein waar alles volop versierd is. En volop feesten vertoont hier in de Eemshaven. Dirk, goedemiddag ook.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, het is wel echt leuk. Jij komt geboren en getogen uit Rode.
1: Zeker.
0: Ja. En jij hebt iets compleet anders gestudeerd dan waar jij uiteindelijk terecht bent gekomen.
1: Ik heb een heel ander pad bewandeld dan ik eigenlijk zelf ook van tevoren had bedacht. Ik heb rechten gestudeerd.
0: Mag iets dichter bij de microfoon, Dirk?
1: Ik heb rechten gestudeerd, daar ben ik mee gestopt. En toen ben ik eigenlijk toevallig op mijn huidige functie gekomen. Toen ben ik op sollicitatie gegaan, aangenomen en nu momenteel 7 maanden met ontzettend veel plezier aan het werk bij het mooie Amazes in Delfzijl.
0: Ja.
1: Dus dat bevalt heel goed.
0: Hey, ja. Wat houdt Amazes in? Want het is alles behalve rechten.
1: Ja, dat is alles behalve rechten. Het is een compleet andere tak van sport eigenlijk. Amazes is eigenlijk een rederij die grofweg gezien zich richt op offshore shipping en we hebben een agency. Bij de agency ben ik zelf werkzaam als scheepsagent. We bestaan sinds 1981, meen ik, uit mijn hoofd. En sindsdien ontzettend gegroeid. We zijn begonnen ongeveer 10, 15 schepen tot 20 jaar geleden. En dat is op dit moment uitgelopen naar grofweg 81 schepen.
0: Zo.
1: En die richten zich voornamelijk op short sea wel. Maar we zitten over de hele wereld.
0: Oké. Okay. En jij zegt het al, hè? Je bent dan een soort van ship agent. Wat houdt die rol dan in?
1: Een scheepsagent die houdt zich voornamelijk bezig met alles op de wal regelen voor schepen in de haven. Zodat het schip die bij ons aangesloten zit of ons inhuurt als agent, dat zij zich eigenlijk volledig kunnen richten op het laden, lossen en vervolgens weer vertrekken naar de volgende bestemming. En hun eigenlijk een beetje ontlasten, zodat zij hun ding kunnen doen. Ja, dat is het. Daar komt het grofweg op neer. Maar je kan het zo gek niet bedenken of wij moeten het eigenlijk doen. En dat is ontzettend leuk. Veel afwisseling. Een leuke werkplek. Dus ontzettend leuk. Ja.
0: Oké, okay, en dat doe je vanuit Delfzijl?
1: Dit doe ik vanuit de Eemshaven. Wij hebben 2 vestigingen. Ons hoofdkantoor zit in Delfzijl aan het Abel Tasmanplein. En wij hebben onze crew tender service plus agency zit hier aan de Borkenweg in de Eemshaven. Daar werk ik met een klein team eigenlijk. Maar ontzettend leuk. Leuk hechtteam. En wat ik zei, ontzettend leuke werkzaamheden. Dus ik werk hier met ontzettend veel plezier bij een heel leuk bedrijf.
0: Ja. Hey, en hoe is dat dan ooit ontstaan? Want inderdaad, hè, je zegt het al, rechten gestudeerd.
1: Ja.
0: Is er iemand die zegt van, hey, wacht even, er is iets beschikbaar in de Eemshaven?
1: Nou, mijn oom zit ook in de scheepvaart. En die kwam daar eigenlijk mee naar mij toe. En ik bekeek het een beetje en ik dacht, dit kan wel heel erg leuk zijn. Wel bij mij passen. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken eigenlijk. En ik dacht, ik bied mezelf aan. Ik stuur een mailtje en toen werd ik uitgenodigd. En toen een heel leuk gesprek gehad. En eigenlijk best wel rap al te horen gekregen dat ik mocht beginnen. Ja, en dat is al 7 maanden geleden. Ik kan het zelf ook bijna niet geloven. Zo snel gaat de tijd. Ja, en ik werk hier al 7 maanden met ontzettend veel plezier. Dus,
0: dus je oom, die ziet er trots aan.
1: Ja, zeker. Nou ja, die dacht, ik stuur het maar gewoon door. En kijk of hij vindt het waarschijnlijk wel leuk. En dat heeft wel goed uitgepakt. Dus die vindt het ook wel leuk. Ja, ja absoluut.
0: Hey, maar dan heb je natuurlijk wel een beetje vanuit familie het idee gekregen wat dat inhoudt. Met name ook de Eemshaven.
1: Zeker.
0: Maar wist jij dit ook? Dat wat hier zich allemaal afspeelt. Wist je dat toen vooraf ook?
1: Als ik heel eerlijk moet zijn, niet van deze orde van grootte. Nee, ik wist dat de Eemshaven een belangrijke rol speelde in Nederland. Wel, logistiek gezien. Maar op deze schaal en zeg maar hoe ik het nu de afgelopen 7 maanden heb ervaren, dat heeft mij wel verbaasd.
0: Ja.
1: Ja, want het is echt een ontzettend grote en belangrijke haven. Wel voornamelijk op energievlak en overslag veel. Maar ja, dat verbaasde me eigenlijk wel. Maar heel mooi. Het is echt super mooi om te zien.
0: Nou, leuk man. Dirk, leuk om jou ook even gesproken te hebben. Jullie staan hier ook op het plein ergens opgesteld nu?
1: Of? Zeker weten. Wij staan eigenlijk volledig in het midden met onze stand. Met de grote oranje heftruck met de vlaggetjes eromheen.
0: Ja.
1: Dus als mensen het leuk vinden om even een kijkje te komen nemen, wees van harte welkom. Want wij staan jullie graag te woord.
0: Amasis, busterminal en heel veel plezier gewenst ook voor vandaag. En vooral ook genieten van de mensen die er al op afkomen straks.
1: Dankjewel.
0: Hoi Dick!

0: 100%.
1: Er werd zojuist al geroepen, zodra Vincent de Wilde naast je komt te staan, dan komt de gezelligheid aan. Nou ja, dat bleek zo uit. Je bent hier al aan het meedansen, zie ik net, Vincent.
2: Ja, ik wel hoor.
1: Ja, heel goed.
2: Ik ga me er niet voor.
1: Heel goed, heel goed. Hey, goedemiddag Vincent. Leuk dat je er ook bij bent. Jij bent van Q3-groep. Jullie zitten hier natuurlijk ook in de regio. Maar niet alleen hier, want jullie zijn ooit ergens anders begonnen oorspronkelijk, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. We zijn eigenlijk gestart in Rotterdam. Omgeving Rotterdam. We zitten tegenwoordig in Moerdijk. En we zijn een paar jaar geleden een heel groot project gedraaid hier in Eemshaven. En sindsdien zijn we eigenlijk ook hier gevestigd.
1: Is dat een beetje in balans te houden dan? Dat als je daar natuurlijk zit en je hebt hier ook een vestiging, dat is echt wel een uiteenloping van een aantal kilometers.
2: Ja, dat klopt. Alleen het is wel zo dat wij eigenlijk overal werkzaam zijn. Wij zijn actief in het zwaartransport. En het zwaartransport vindt eigenlijk alleen maar plaats in Eemshaven, maar ook veel in Rotterdam, Vlissingen en de rest van zeg maar Europa.
1: Ja.
2: Wij zijn eigenlijk een mobiele organisatie. En wij doen voornamelijk zwaartransport heel veel in de offshore wind. En dat betekent dus ook in de havens. Wij zijn eigenlijk op dit moment voor een groot project zijn wij gestart in 2022 in Eemshaven. En we hebben sindsdien ook besloten om ons hier gevestigd te houden. Dat betekent ook dat wij nu een contract met Groningen Seaports hebben afgesloten. En ook in de 2,3 hectare grond minimaal nu aan het ontwikkelen zijn hier. En ons ook hier zullen gaan vestigen als een projectorganisatie.
1: Oké. Maar is het dan ooit het plan om het ene naar het andere te verplaatsen? Of hoe gaat dat voor jullie?
2: Het is echt een uitbreiding van de organisatie. En wij hebben wat dat betreft ook in die periode hebben wij gewoon een heel goed contact gehad met alle lokale organisaties hier. En wij werken ook heel nauw samen met onder andere ook een Bush, Clarksons en dat soort dingen. Wij werken ook veel voor agentschappen. En ja, wij proberen ons eigenlijk een klein beetje te vestigen en het stukje wat ze hier dan missen. Echt om ons daarop aan te vullen eigenlijk.
1: Ja. Oké. En in het zwaartransport, wat houdt dat zo al in voor jullie?
2: Ja, wij zelf hebben een kranentransport en een hele hoop SPMT's. SPMT's zijn eigenlijk puur het verplaatsen van zwaar lading. Dus dan hebben we het voornamelijk over monopalen, maar ook het secundaire stiel, zoals we het heel mooi noemen, in offshore wind. Dus al die secties die je ook hier zeg maar buiten ziet op het terrein, dat verplaatsen wij ook wel van A naar B. Dus de schepen komen binnen, die moeten het lossen. Daar vandaan pakken wij het op, zetten we het in opslag. En vanaf de opslag brengen we het eigenlijk weer naar de installatieschepen.
1: Oké, en jij zegt al eigenlijk grotendeels in de zee dat het weer geplaatst wordt dan? Of?
2: Uiteindelijk doen die installatieschepen inderdaad, die installeren al deze assets op zee. Ja. Ja,
1: maar dan doen jullie zowel het transport als op de Nederlandse wegen, als het transport met boten dan ook weer in zee? Of?
2: Nee, de schepen zijn eigenlijk altijd vanuit onze klant. Dus onze klanten zijn voornamelijk, ze noemen het heel mooi, de marshalling yards. De marshalling yards zijn eigenlijk de terminals die al deze grote stukken ontvangen. Er is een hele hoop fabrikanten. Die fabrikanten die bouwen al deze grote stalen constructies of tegenwoordig ook beton. Die brengen het via een kade hier aan land. Wij pakken het aan de kade, pakken wij het op. En vanaf de kade brengen wij het eigenlijk weer in opslag. En zodra het installatieschip, die dus uiteindelijk ook alles werkelijk gaat installeren offshore. Ja, die moet uiteindelijk ook weer gefeatured worden, zoals we het heel mooi noemen. Dus we moeten het eigenlijk weer vaak onder de kraanhaak brengen. En dan zorgen wij weer dat we met het transport ook al die zware elementen weer terug richting het schip brengen. En die pakt de dame dan op en dan gaat het offshore.
1: Zo.
2: Ja.
1: Nou ja, maar dan heb je het echt wel over zware transporten, ja. Want het is even radio, dus even voor de beeldvorming. Er zijn hier ook onderdelen natuurlijk, ook van windmolens. Maar dat weegt natuurlijk wel wat een onderdeel.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is heel erg uiteenlopend. Inderdaad, als je gaat kijken naar echt puur een fundatie van bijvoorbeeld een offshore windmolen, dat praat je gewoon, ik denk, tussen de 12 en de 2500 ton, waar je het over hebt. Ja.
1: Ongelooflijk. Hey, en hoe ben je er zelf ooit bij gekomen, Vincent?
2: Hoe ben ik er zelf ooit bij gekomen? Ooit heb ik een kraan voorbij zien rijden als kleine jongen en dat vond ik hartstikke mooi om te zien. Zodoende ben ik daar ook weer terechtgekomen via destijds mijn vriendin, want haar vader zat ook in de kranen. Dat vond ik zo mooi. Ik dacht, daar wil ik ook in zitten. Toen ben ik met hem meegelopen. Hij zegt, probeer het eens. En ik ben eigenlijk nooit meer uit de kranen terechtgekomen.
1: En mooi naar.
2: Ja. En op die manier heb ik mezelf iets wat verder in de business geholpen.
1: Ja, leuk man. Hey, is het dan ook ooit de bedoeling, want je woont in Aalsmeer, dat jij hierheen gaat verhuizen? Of?
2: Nee, ik woon zelf tegenwoordig in Ossendrecht. Dus dat is helemaal tegen Berg op Zoom aan.
1: Oh ja.
2: Ook onder andere een beetje voor het werk. Want het werk waar wij vooral in actief zijn, het zit eigenlijk echt in de havens. Dus dat is meer een beetje voor mij redelijk centraal tussen Vlissingen, Rotterdam en Eemshaven. Wij hebben inderdaad hier eigen mensen ook lopen in Eemshaven. En de bedoeling is wel zeker dat ook onze organisatie hier een stuk groter en breder uitkomt.
1: Ja. Ja, precies. Hey, leuk jou even gesproken te hebben. 3Q3 moet ik zeggen. Ja. We gaan het allemaal in de gaten houden. En zeker met de uitbreiding die jullie hier natuurlijk nog met grootste plannen hebben liggen. Heel veel succes gewenst. En ook voor vandaag heel veel plezier natuurlijk ook hier tijdens de open dag.
2: Dankjewel.
1: Tot snel.
2: Hey, hartelijk bedankt. Hoi.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
9: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
10: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
14: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
15: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
16: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: Gratis bezorging. Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
11: Dit is Radio Continu.
18: In heel Nederland, via DAB Plus en radiocontinu.nl.
11: Vandaag zenden we live uit tijdens de open dag van de...

0: live in de Eemshaven en is aanwezig ook Stef Ekkel.
1: Ja.
0: Stef, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja. Mooi. Het is een behoorlijk groot terrein. Je hebt zojuist ook eventjes gekeken wat hier allemaal wel niet te doen is. Hè?
1: Ja, het is echt ongelooflijk. En dit is nog maar een stukje van het hele geheel. En ja, weet je, het is fantastisch mooi om te zien. Ik heb er natuurlijk veel over gelezen. En dit is natuurlijk niet een terrein waar je normaal zomaar even oprijdt natuurlijk. Dus nee. Ja, weet je, heel bijzonder. Mooi.
0: Ja.
1: Alleen winderig.
0: Ja,
1: dat dan weer wel.
0: Het is echt aan de zee. Dus ja. Het is wat dat betreft echt wel dat je dat voelt.
1: Ja, dat hoort er een beetje bij, vind ik. Ja. Ja,
0: weet je dat zeegevoel?
1: Ik vind als je aan de kust staat, we hebben wel vaker dingen aan de kust, zeg maar. En dan hoort dit er gewoon bij. Het zou niet best zijn als het helemaal windstil zou zijn hier.
0: Nee. Ze hebben hier enorm grote windmolens. En die kranen en dergelijke ook. Hè? Ben jij iemand van hoogte? Totaal niet. Nee,
1: totaal
0: heb je hoogtevrees?
1: Niet. Ja, ik heb hoogtevrees, ja. Okay. En ze hebben mij, ik ben toevallig net weer terug van de megarun. Daar hebben we afgelopen week mee getoerd. En daar hebben ze mij 2 jaar geleden zover gekregen om eens een keer in een luchtballon te stappen. Toen zaten we in Oostenrijk en ik zei, joh, wat er ook gebeurt, al geef je me 1 miljoen, ik stap er nog niet in. Uiteindelijk hebben ze gezegd, jongen, als je nou iets van de grond af bent, dan ben je je hoogtevrees helemaal kwijt. En hoe mooi als je dan een keer in een luchtballon kan om dat dan hier in Oostenrijk te doen. Toen dacht ik, ja, nou, dan laat ik me dan ook maar niet afpakken.
0: Nee. En een mooie rijker.
1: Ik heb het gedaan en dat was eenmalig, kan ik je vertellen.
0: Ja, serieus?
1: Ja, serieus.
0: Maar dat zeggen ze inderdaad wel eens, hè?
1: Het was heel mooi, hoor. Het was prachtig. Ja. Maar ja, ik ben toch toch iets te angstig. Ik moet wel zeggen, toen we eenmaal omhoog waren, het is heel gek, want dan wordt het heel stil om je heen. Je hoort helemaal niks meer. We hadden natuurlijk een prachtig uitzicht in de Oostenrijkse bergen op het circuit. Ja, dat was fantastisch. Dat eerlijk is eerlijk. Maar toch het gevoel dat je in zo'n mandje staat. Ja, ik wou dat ik het niet had. Nee. Want het uitzicht was prachtig.
0: En met vliegen heb je dat totaal niet. Want je vliegt natuurlijk al die artiestenreizen af. Dus met vliegtuigen heb je dat niet.
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb ook wel vliegangst, hoor. En ik overwin dat iedere keer wel. Want ik zeg ook, als je niet gaat vliegen, dan kom je helemaal nergens meer. Maar ik heb het voornamelijk met onstabiliteit.
0: Oh, ja.
1: Dus al zet je mij hier op een laddertje neer, hier tot het kruisje, zeg maar, en dat staat een beetje wiebelig, dan dat is voor mij al funest, zeg maar. Laat maar zitten. Ja.
0: Dus hang
1: mij niet in een kraam. Dat gaat je nooit gebeuren.
0: Dat was net het plan. Het is een kraam van, ik denk 20 meter hoog of zo, waar het eerste bakkie zit.
1: Ja, en, heel mooi.
0: Het is hoog, ja.
1: Dat is mij al te hoog.
0: Hey, hoe zit het met het oranje gevoel? Want je hebt natuurlijk je single met Harry Vermeegh onlangs uitgebracht. Ja. We hebben gezien hoe je kan voetballen.
1: Ja, hoe ik niet kan voetballen, ja.
0: Maar heb je een beetje dat oranje gevoel, los van alle boekingen die je natuurlijk ook hebt staan in het weekend?
1: Ja, ik wil zeggen, ik heb natuurlijk echt een mega drukke periode achter de rug. Eigenlijk vanaf het Pinksterweekend ben ik 2 dagen vrij geweest. Dus dat is echt te weinig. Dus ja, weet je, je bent continu aan het werk. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, nu het toernooi ook begonnen is, begint het ook wel te kriebelen. En kijk ik echt enorm uit naar de wedstrijd. En op de een of andere manier krijg ik ook gewoon een heel goed gevoel. Ik weet niet wat het is. Ze hebben mij al heel vaak gevraagd natuurlijk, omdat wij die oranje plaat gemaakt hebben, wat verwachten jullie van het toernooi? Maar ik denk dat Nederland nog wel eens heel verrassend uit de hoek kan komen. Voorgevoel, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit er niet heel vaak naast. Dus ik hoop dat ik dit keer niet naast zit.
0: En als je dan een hele kleine lichte voorspelling mag doen, gaat dat de finale zijn die we gaan halen?
1: Nou, ik denk, finale dat durf ik niet te zeggen. Maar de kwartfinales, die moeten wel haalbaar zijn. Maar ik denk toch, Nederland moet altijd groeien in een toernooi. En ik denk als ze de poolfase doorkomen straks, ja, dan gaan ze de sterren van de hemel spelen. En dan is het maar net, tegen wie moeten ze?
0: Ja.
1: De bal is rond. Ja, we gaan het zien.
0: Kan alle kanten op.
1: Maar dat maakt het ook zo spannend. En dat maakt het natuurlijk ook een fantastisch mooi toernooi. Vaak zie je hele verrassende uitslagen. Ik heb natuurlijk vannacht de USA met 4-1 gewonnen. Bizarre wedstrijd ook.
0: Ja.
1: Heel mooi om te zien. Maar we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik had het gisteren ook niet verwacht dat Bosnië zo sterk zou zijn tegen Canada.
1: Nee, dan zeg ik, je ziet nu al hele gekke dingen gebeuren. Dus we gaan het meemaken.
0: Hoppakee. Ja. Hey, leuk dat je hier bent. Het is de open dag van de Eemshaven. Ga jij zo meteen nog even kijken op de andere locaties waar open dag is? Weet je dat qua planning?
1: Nou, ik ben net anderhalve dag thuis weer vanuit het buitenland.
0: Oh ja.
1: Ik heb het echt mega druk gehad. En ik moet ook vanavond weer weg. En we hebben hebben nog een surprise feestje nog aan het begin van de avond. Daar moet ik op tijd zijn, omdat degene op een bepaald tijdstip binnenkomt. Dus ja, goed, dat gaan we ook nog doen. Ja, eigenlijk allemaal leuke dingen. Dus mocht er straks nog tijd zijn en we hebben er allemaal zin in, dan misschien dat we toch nog heel stiekem gaan kijken.
2: Ja.
1: En anders komt er vast nog wel een keer de gelegenheid, denk ik.
2: Zo is het, zo is het.
0: Ja. Stef, leuk dat je er bent. En we gaan je zo meteen live horen natuurlijk op ons podium hier.
1: Ja, gezellig.
0: Hoppakee.
1: We gaan ons best doen. Hoppakee.

0: dat is het wat aantrekkelijk. Eindelijk allebei zijn gaan liggen en het blijft droog de rest van de middag. Hier in de Eemshaven ook. Het zonnetje is er lekker bij aanwezig. En ja, over aanwezig gesproken. Hey, het wordt hier lekker zwoel. Rutger, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Hoe gaat ie?
1: Ja, lekker. Ik ben hier naartoe gewaaid gewoon, letterlijk.
0: je bent met een vlieger. Er is iemand anders die heeft een touwtje vastgehouden.
1: Ik ging bij de Maas liggen bij ons. Ik zeg, ik moet naar Eemshaven. Hop, daar was ik.
0: Ja, we hadden het net al eventjes over met Stef. Ja. Maar je zit hier natuurlijk pal aan zee, hè?
1: Ja, maar het is toch... Het ziet er waanzinnig uit, man.
0: Ben jij bekend met de Eemshaven?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet?
1: Nee, dit is de eerste keer dat ik hier kom.
0: Ik hoorde vanmorgen, hè, want we weten natuurlijk wel iets wat over de Eemshaven, maar lang niet alles.
1: Nee.
0: Google wordt wel eens genoemd in het nieuws, hè, dus dat is hetgeen waar we het meest bekend iets over horen over de Eemshaven. Maar er gebeurt hier zo ontzettend veel. Er wordt hier zoveel energie opgebracht, dat er in Nederland gewoon heel veel aan voordeel komt in ons land, dat wij niet eens doorhebben.
1: Ja, dat is toch bijzonder. Het is toch bijzonder dat we hier ook kunnen zijn. Een mooie plek. Je ziet dingen die wij eigenlijk nooit te zien krijgen. Dus ik vind het heel bijzonder. Ik zou hier gewoon naartoe komen een dag.
0: Ja, natuurlijk. Ja, je hebt hop-on, hop-off bussen. Hè? Dus je kunt gewoon met een bus kun je bewijzen van zometeen ook naar Google. Hè? Dat je zegt van, hé, hey, daar toch even naartoe.
1: Ja.
0: Of even andere terreinen. Er zijn hier zat andere terreinen om even te kijken. Ja.
1: Oh, wauw. Bijzonder. Ja?
0: En hier voor je zie je, er zijn ook grote windmolens. Hè? De onderdelen ervan.
1: Ja, ik zie heel veel buizen.
0: Ja.
1: Ik heb er geen verstand van, maar het is heel bijzonder.
0: Ja, er gaat een wereld voor je open.
1: Het is bizar.
0: Ja, maar niet alleen voor jou, hoor. Het is idem. Dit is normaal zo streng beveiligd dat je hier normaal echt niet naartoe kan komen. Je kan hier niet voor de auto neerzetten en denken, nou, ik loop hier even naar binnen en even kijken wat hier allemaal te doen is.
1: Nee, maar dan is het toch des te mooier dat mensen het openstellen om voor ons om te kunnen komen kijken. Dat is toch bizar?
0: Absoluut.
1: Is toch mooi?
0: Absoluut, absoluut. Hey, leuk dat je er bent. Gaat goed met die single, hè?
1: Het is bizar, Kevin. Het is echt bizar wat er allemaal gebeurt. En dan krijg je natuurlijk heel veel aanbiedingen en heel veel leuke dingen.
0: Oh?
1: En we gaan gewoon zien wat er gaat gebeuren dan in de toekomst.
0: Oh? Wacht even, aanbiedingen?
1: Ja, ik ben best wel een klein beetje trots.
0: Oh?
1: Ik wil niet zeggen dat ik dingen ga doen, hè. Maar je krijgt heel veel complimenten ook over het nummer vanuit de industrie. Ja. Dit is natuurlijk de eerste keer dat we het zelf doen.
0: Ja.
1: We doen alles helemaal in eigen beheer. Omdat ik geloofde in het liedje.
0: Ja.
1: En
0: deze lag al heel lang op de planken. Er is heel lang niks mee gedaan.
1: Nee.
0: En nu inderdaad op eigen voeten. En het is lekker knallen.
1: Het is
0: bizar. Meteen dit. En
1: dit had ik niet verwacht.
0: Nee. Nou ja, toen we de eerste keer het nummer hoorden van je, hè, dat je me al stuurde. Van hé, wat vinden jullie ervan? Kan je eens luisteren?
1: Ja.
0: Toen hadden we wel meteen het idee van dit is echt een knaller. Dus echt een knaller.
1: Ja, het is deze zomer. Kevin, dit had ik nooit durven dromen. We gingen hem natuurlijk releasen. En toen was het natuurlijk bloedmooi weer.
0: Ja.
1: Daar hadden we zoveel geluk bij. 29 graden zijn we nog bij jou geweest.
0: Ja.
1: Nou, toen ging dat voetballen ook nog goed. Nou, toen had ik alles, had ik alles mee.
0: Maar dat was het voorteken al, hè?
1: Dat was het voorteken, ja.
0: Ik zie je nog zo staan ook. Huh? Wat gebeurt hier?
1: Ja, maar ik was ook echt letterlijk verrast. Want ik voetbal nooit. Nooit.
0: Nee.
1: Nou, dit was wel echt, leuk.
0: Hey, we gaan je zo meteen live horen hier op het podium. Leuk dat je erbij bent. Rutger van Marneveld.
1: Supergezellig. Zin in.
0: We maken het zwoel ondanks de wind.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zwoele zomernachten.

0: Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
0: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reedstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven. Meer informatie, opendageemshaven.nl.
4: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
5: Je hoort het al, live in de Eemshaven aanwezig en op ons podium Stef Eckel.
6: Ik met mijn voet in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die drijven. De kansenverdrinking die was toen erg groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen.
7: Als we er klaar voor zijn, zing mee uit volle borst, daar gaan we.

Pruit naar de helling getrokken. Daar stopte ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van de club in zakblauw van de drek. Maar ze lagen die plank bij ons in de Amstel. Toen kwam er een spier zo heen met een pet. Hij zei, wie moet hier weg bij deze mensen? Klaar voor? Daar gaan we. Heel mooi.

Voor de mensen die wat verder weg staan, je mag gerust wat dichterbij komen hoor. Ik bijt niet, ik bijt niet. Ik blaf alleen. Oké, als we er klaar voor zijn, dan gaan we het nog één keertje doen. Hou elkaar goed vast en zing mee uit volle borst. Daar gaan we. En we hebben...

Nou, een hele goede middag allemaal. We moeten de wind een beetje trotseren, maar het is gelukkig droog weer. En daar zijn we ontzettend blij mee. Een prachtige dag vandaag. En mooi om hier te mogen staan op het podium van Radio Continu. Ik hoop dat we er een leuk feestje van gaan maken. Ik mag de spits afbijten. Zometeen nog live voor jullie op het podium. Rutger van Barneveld. En ik zag ook die Sounders lopen. Ja, dus dat wordt een hele leuke gezellige middag. Dus blijf vooral lekker staan en hou elkaar goed vast. Maak er een leuk feestje van. Volgende liedje gaan we even terug naar de zomer van een aantal jaren geleden. Het gaat over een meisje. Ze heet Evelien, oftewel ik schrijf je naam met mijn vingers in het zand. Gaan we!

Wat heb je trouwens een ontzettend mooie bril op. Ja. Bij speciale opticien gehaald, denk ik. Ja. Dat had mijn goede vriend en collega René Karst ook. Die had een hele mooie groene bril. Je hebt een hele mooie blauwe bril op. En dat brengt mij ook bij het volgende liedje. Want dat is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat ik het liedje opnam samen met René. Het is jullie niet ontgaan natuurlijk dat hij vorig jaar op veel te jonge leeftijd is overleden. Op 59-jarige leeftijd, geheel onverwacht. En ik heb zijn familie beloofd om het liedje vol trots te blijven zingen. En dat ga ik natuurlijk ook doen, want het was onze grootste hit die we samen gemaakt hebben. We hebben natuurlijk veel liedjes samen geschreven voor andere artiesten. Ook samen liedjes opgenomen. En dit is er één van. En we gaan hem doen vandaag. Lieve te dikke, de kist alweer een feestje geweest. Daar gaan we.

eens in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg, ja. En weet u wat mijn dokter zei?

Heel goed, heel mooi. Op zaterdag begint de dag, het chips en spaar is check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de Mac. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buitenspel. En de beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei?

idee. En ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, dat was onze allerbeste smoes ooit, hè? Te kort voor je gewicht. Oké, haal nog één keer diep adem en zing mee, hè? Daar gaan we. Lieve.

0: zijn weer een feestje geweest.
1: Ja, er liefst zou ik nog heel veel liedjes voor jullie doen, maar vandaag nog meer artiesten op het podium. En we gaan er gewoon een hele leuke, gezellige dag van maken. Dus ik ben toegekomen aan het laatste liedje. En dat is een liedje van inmiddels ook alweer 5 jaar geleden. Heerlijk terug naar de zomer van toen. Mag een beetje zeuren met die billen. Jammer dan, there we go. Oké. Okay. Tuut, tuut, hoor je hem?

0: Hele mooie dag allemaal. Heel lekker genieten. En tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Wauw, Stefan. Klinkt dat weer goed, Dien. Hè? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Oh, hij staat hier volop in de wind natuurlijk in de Eemshaven. Dat was jou ook al opgevallen.
2: Ja, dat is een moeilijk zingen, kan ik jou vertellen. Want iedere keer als je je mond open doet, krijg je een hap wind naar binnen.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja. Is er een manier? Ja, nee, dan moet je natuurlijk met de rug naar het publiek staan. Dat wil ik natuurlijk.
2: Of ergens anders uitzingen, maar dat gaat moeilijk, denk ik.
1: Hé, hey, wat goed dat je er bent, man.
2: Dankjewel. Het was een stukje rijden, maar we zijn er in Eemshaven.
1: Wist jij het bestaan van Eemshaven of niet?
2: Ja. Ik heb het wel een keer eerder gezongen. In Eemshaven, bij een bedrijf.
1: Oh, serieus?
2: Ik ben er wel een keer eerder geweest. Ik weet dat het het uiteinde van Nederland is.
1: Dus ja, dat weet je nog zeker van toen ook. Ja. Hey, wat leuk. Weet je nog welk bedrijf? Was dat hier ergens in de regio?
2: Nee, dat weet ik niet meer, joh. Oké. Okay. Het was sowieso in Eemshaven, dat weet ik nog wel.
1: Ja.
2: Misschien was het ook op de Eemshavense dag, hoor.
1: Oh, dat zou zo best kunnen.
2: Zit al best lang, namelijk.
1: Ja, dit is één keer in de 3 jaar doen ze zo'n open dag.
2: Ja.
1: Maar ze hebben natuurlijk hier al die vestigingen. Dus ja, bedrijfsfeestjes alom natuurlijk ook aanwezig.
2: Ja, absoluut. Ja, ik ben niet vaker geweest, maar het is 2,5 uur rijden, hoor.
1: Ja.
2: En 2,5 uur lang regen gehad.
1: Oh.
2: Tot aan Eemshaven, bordje Eemshaven, stopte het met regenen.
1: In één keer?
2: Ja. Die neemt het zonnetje mee.
1: Hoppakee. Kijk, we moeten hier vaker uitnodigen.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Hé, hey, sinds gisteren. Je hebt hem officieel te pakken, hè?
2: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, wat is het lekker. Het is, we hebben natuurlijk begin dit jaar, eind vorig jaar, begin dit jaar, hebben we natuurlijk het duet samen met Frank van Etten.
2: Ja.
1: Is prachtig. Op het moment dat die bij ons al voorbij komt, dan zien we dat gelijk aan de reacties alweer terug. Wauw, kippenvel.
2: Ja, dat wordt een crooner, denk ik. Dat wordt echt zo'n evergreen wordt dat.
1: Ja, maar het leeft nu nog steeds. Maar er zijn nog steeds mensen die dat nu ook nog ontdekken, dat nummer.
2: Ja, het is ongelooflijk. Ja, want niet heel veel radiostations willen dan draaien, omdat ze hem te rustig vinden, heb ik teruggekregen.
1: Ja.
2: Maar je ziet gewoon dat hij in het land leeft. En bij optredens wordt hij veel aangevraagd. En geloof het of geloof het niet. Ik denk 1 à 2 begrafenissen per week. Draai je dat liedje? Ja.
1: Nee.
2: Ja, ik krijg heel vaak filmpjes. En die mag ik uiteraard niet delen natuurlijk.
1: Nee.
2: Maar echt elke week een begrafenis wordt dat liedje gedraaid.
1: Ah,
2: dat liedje bestaat pas 5 maanden. Hè?
1: Ja. Maar dat is toch kippenvel, joh. Op zo'n bijzonder moment voor iemand dat je dan...
2: Dat is gewoon hun allerlaatste liedje gewoon. Hè?
1: Ja.
2: En die wordt dan door Dien en Frankie...
1: Frank wordt natuurlijk met enige regelmaat nog wel eens gevraagd om ergens te zingen bij een uitvaart. Is die jouw vraag die
2: ik heb hem nog niet meegemaakt en ik weet ook niet of ik dat kan. Ik ben echt een crybaby. Als ik dan allemaal mensen zie huilen en ik zie een dierbare weggaan. Nee, ik weet niet of ik het kan. Maar ja, die Frank die kan het, he, die doet het met vrij regelmaat.
1: Ja,
2: en die heeft meer van dat soort liedjes. Hè?
1: Oh, ja, nee, dat klopt ja. Ja. Hey, dit is een hele mooie opvolger ten aanzien van wat leeft in het land. Want sinds we hem gisteren voor het allereerst gedraaid hebben, ook met de noemer continu schuif. Gaat die zo ontzettend hard, hè?
2: Ja, gaat goed. En ik zie de streams beginnen nu ook te lopen. En de echte plug moet nog beginnen. Jullie zijn de eerste die hem echt opgepakt hebben.
1: Ja.
2: En ik hoor dat wat collega's jullie beginnen ook op te pakken. Dus ik denk wel dat hij gaat lopen, hoor.
1: Leuk, man.
2: Ja.
1: Hey, je gaat hier zo meteen live zingen op het podium natuurlijk.
2: Voor het eerst ooit ga ik hem zo zingen.
1: Nee, gaat de eerste keer zijn.
2: Dus ik heb hem nog nooit live gezongen. Dus ik hoop dat ik de tekst niet vergeet. En dat ik de toon weet te houden. Maar het zal wel goed komen, denk ik.
1: Tuurlijk wel. Hey, we gaan je zo meteen zien op het podium. Dien, dankjewel. En
2: jullie ook bedankt.
1: We gaan eens even luisteren naar Rutger van Barneveld, die in de tussentijd op het podium staat.
3: Bij te tanken, flitsende lampen, een motor die draait.
1: Bijna op het podium staat. Bijna.

0: live vanaf het podium. Zometeen ga je Rutger van Barneveld horen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
3: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
4: Maar waar moet je heen?
3: Naar Van der Veen.
4: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
3: Bijna alles uit voorraad geleverd.
4: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
3: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
4: Dat is direct meenemen en...
3: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
13: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
14: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers, maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield en werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteert het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dankjewel, live op het podium, Rutger van Barneveld maakt hier al een feest van met Helene.

Dames en heren, mijn laatste liedje van vanmiddag. En volgens mij is het een kleine hit in wording. Ik ben daar enorm trots op. Ik wil de zon zien zakken in de zee.

0: Wauw, Rutger van Barneveld. Ongelooflijk. En dit is echt wel een hit in wording, hoor. Wat hij net zelf al zegt. Zwoele zomernachten. En we willen de zon zien zakken. Oké, over de zon gesproken. En zeker ook ten aanzien van de Eemshaven. En alles wat hier natuurlijk om ons heen gebeurt. Is de brandweer natuurlijk ook met enige regelmaat die hier toch wel de uitvoering moet hebben. Mariska, hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, Mariska. Jij zit bij de brandweer. Is dat hier in de Eemshaven zelf?
1: Vanuit mijn functie ben ik verantwoordelijk voor alle industrie- en zeehavens, dus ook voor de Eemshaven. Dus ik zorg er eigenlijk voor dat de brandweer meer contact heeft met de bedrijven hier in de buurt.
0: Oh, dat ben je, maar voor alle havens in Nederland?
1: Nee, alleen van in Groningen.
0: Ja, oké.
1: Ik ben zelf van de brandweer Groningen en ik zorg er dus voor dat wij beter weten wat er bij de bedrijven in dit gebied gebeurt.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en hoe ziet dat er in het dagelijks leven uit? Hè? Van maandag tot met vrijdag bijvoorbeeld?
1: Eigenlijk loop ik bijna elke dag bij de bedrijven hier in deze omgeving. Dus de Eemshaven en daarbij ook Delfzijl. Dan ga ik op bezoek bij de bedrijven. Ik vraag aan de bedrijven, wat zijn jullie risico's? Waar moeten wij als brandweer rekening mee houden? Zijn er werkzaamheden die voor ons van belang kunnen zijn? En ik zorg dat alle informatie in onze systemen up-to-date is.
0: Oké, okay. Nou, ja, dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Zeker op de achtergrond.
1: Zeker, het is echt een functie op de achtergrond. Ik zeg altijd, ik blus zelf geen brandjes, maar ik sta op de voorgrond en op de achtergrond om me alles goed voor te bereiden.
0: Ja. Dus zij kunnen blussen mede dankzij jou, zeg maar.
1: Ja, en daarnaast doe ik nog een stukje scheepsincidentbestrijding, want dat is ook belangrijk natuurlijk in dit gebied. Dus hoe bereiden we daar ons om voor en hoe kunnen we de scheepsbranden veilig bestrijden? En een stukje industriële brandbestrijding, want ook dat is belangrijk in de Eemshaven met veel fabrieken en veel industrie.
0: Ja, want je zit natuurlijk ook met een soort van olietankers en dergelijke, of niet?
1: Ja, nou, de olie valt hier mee in dit gebied, maar we hebben natuurlijk wel de LNG-terminal hier in de Eemshaven, dus vloeibaar gas. En daar zitten hele risicocontouren omheen. Dus als daar wat gebeurt, hebben we daar hele plannen voor liggen. En dat is wel belangrijk dat je vaak met zo'n bedrijf in contact bent.
0: Ja, precies. Dat je alles even gecontroleerd aan kan vliegen, zeg maar, mocht er iets voordoen. Is daar in jouw periode, zeg maar, dat je nu bij de brandweer zit, iets voorgedaan? Ook daarin?
1: Of? Nou, we hebben een paar scheepbranden gehad. Dus daarin zijn we ons ook steeds meer in aan het ontwikkelen. En elke scheepbrand nemen we ook iets weer mee dat wat we kunnen oefenen uiteindelijk. Dus we zijn druk bezig met oefeningen op het gebied van scheepbranden en industriële incidentbestrijding. En we zorgen vooral dat we zichtbaar zijn in de haven. Want dat is het belangrijkste. En dat is ook voor het bedrijven het belangrijkste. Dat je zichtbaar bent als brandweer en dat ze je kunnen bereiken. En dat is eigenlijk het doel van mijn functie ook.
0: Ja, met name ook dat ze zich veilig voelen op het moment dat een incident is, dat ze meteen
1: mij kunnen bellen. En dan gaan we na het incident natuurlijk gaan we ook aan de slag om te kijken hoe kunnen we van beide kanten alles weer veiliger maken en beter.
0: Oh, dat is echt wel een hele verantwoordelijke baan inderdaad.
1: Een hele leuke baan, want ik mag altijd in de haven zijn. En dat is ook echt mijn passie. Dus een hele leuke baan.
0: Ben je er ook opgegroeid dan bij de haven in een havenstadje?
1: Ik woon zelf in het Huizenmede, dus dat zit dus hier 10 minuutjes vandaan. Dus de haven vond ik altijd al leuk. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingegroeid. Hiervoor heb ik ook 7 jaar in de scheepvaart gewerkt. En mijn vader zit al 25 jaar bij de brandweer. Dus dat brandweervak, dat vond ik eigenlijk altijd al heel leuk. Ja. En nu ben ik daar ook ingerold.
0: Ja, dan heb je het mooi weten te combineren.
1: Zeker.
0: Nou, top. Hey, jullie zijn hier natuurlijk op de open dag. Wat kunnen mensen zoal bij jullie nu ontdekken? Mochten ze nu onderweg zijn richting de Eemshaven?
1: Nou, we hebben natuurlijk wat voertuigen mee. Dat vinden vaak de kinderen, maar ook wel de volwassenen altijd leuk om even in te zitten. Dus kom daar vooral voor. En daarnaast hebben we

0: content met informatie over scheepsincidentbestrijding. Dus wat doen we nou in de haven, wat doen we in dit gebied, maar ook wat doen we met schepen als daar een brand is. We hebben een soort tunnel gemaakt om te ervaren hoe het is, hoe krap schepen eigenlijk zijn om dat te ervaren. En daarnaast hebben we een leuk spelbord om wat vragen te beantwoorden.
1: Leuk, oké. Okay. Nou, ik wens jullie heel veel plezier en ik heb altijd heel veel respect sowieso voor brandweer, ook politie en ambulance, maar heel veel respect. Maar zeker hoe je het ook vertelt dat op de achtergrond, hè, hoe je daarmee bezig bent. En ga zeker zo door.
0: Ja, mensen zien vaak de rode auto op straat, maar er zit veel meer achter.
1: Ja, nou, ja, mooi dat jij daarvoor staat en je elke dag voor hard maakt.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Mariska.
0: Geen dank, dankjewel.
1: In de tussentijd op het podium, Dean Sanders.

Dank jullie wel allemaal, dank jullie wel. En voor de luisteraars thuis die ook meeluisteren allemaal. Ik ga nog één liedje doen en dat is een heel bijzonder mooi liedje. Dat liedje is een heel mooi duet van mij samen met Frank van Etten. Die staat hier achter en die gaat een stukje meezingen. En dat gaat een beetje zo.

0: mensen een fijne dag verder.
1: Ciao! Wow, Dean Sanders. En was natuurlijk onlangs ook continu schrijf met dezezelfde single Als ik er morgen niet meer ben. Wauw, wat een feest hier. Ja!

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
4: Mm.
5: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: 1 ijskoffie voor mevrouw.
10: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie, opendageemshaven.nl.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
16: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
4: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
11: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk.

0: Ferry de Lid en Jack en Baco in Monaco. Het zonnetje schijnt, de lucht is, ja, die is zeker wel blauw zo hier en daar. En vanuit de gemeente Het Hoge Land, Marianne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je mag wel heel dicht bij de microfoon komen.
1: Nee, ja.
0: Ja. Leuk om hier aanwezig te zijn. En ook namens de gemeente hebben jullie natuurlijk het nodige gedaan om deze open dag te bewerkstelligen.
1: Dat klopt. Ja, samen met Groningen Seaport zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van deze open dag.
0: Ja, en het doel erachter is eigenlijk het kenbaar maken van wat hier gebeurt, hè?
1: Nou, het is eigenlijk een hele unieke gelegenheid voor mensen om een kijkje te nemen bij de bedrijven hier in de Eemshaven, waar je normaal gesproken niet zomaar als bezoeker binnenkomt. En vandaag hebben een groot aantal bedrijven hun deuren opengesteld om mensen binnen een kijkje te laten nemen.
0: Leuk. En dit is niet de eerste keer dat jullie doen. Er is 3 jaar geleden ook zoveel vraag weer geweest na deze dag weer opnieuw te organiseren, hè, zoals ik het begreep.
1: Klopt. 3 jaar geleden bestond de Eemshaven 50 jaar. En dat was toen de aanleiding om een grote open dag te organiseren. En die is destijds heel goed ontvangen. En zowel vanuit de bedrijven als vanuit de bezoekers is vaak de wens uitgesproken om het opnieuw een keer te organiseren. En dat is vandaag.
0: Leuk. Hey, de gemeente Hoge Land. Hè, we zijn natuurlijk als Radio Continu door het hele land. De gemeente aan zich. Het is echt het noordelijkste stukje van Groningen. Hè?
1: Ja, klopt. Wij zijn een grote gemeente die zich qua kilometer zeg maar, uitstrekt vanuit Lauwerzoog tot de Eemshaven en bijna tot de stad Groningen. Dus we bestrijken een heel grote oppervlakte in Noord-Nederland.
0: Wat is dan het mooiste plekje van het Hoge Land?
1: Te veel om op te noemen, maar ik denk dat de Eemshaven heel uniek is. Is een soort. Het is de noordelijkste haven in Nederland. Er is hier enorm veel bedrijvigheid, dus dat maakt de Eemshaven heel uniek. Maar we hebben ook een prachtig Lauwersmeer. Maar we hebben ook hele mooie dorpen. We hebben eigenlijk te veel om op te noemen. Maar qua veel natuur en ruimte.
0: Ja, maar zeker inderdaad wat je zegt. Op de ruimte, tussen de weilanden. Maar toch ook heel veel bedrijvigheid. Net als de Eemshaven. In het stuk van vandaag, hè, met de open dag. Wat is echt iets wat de bezoekers mee moeten maken? Wat moeten ze echt niet vergeten te zien?
1: Nou, ik denk dat het sowieso heel bijzonder is dat als je hier bij het plein bij Boes kijkt, dat hier gigantische grote machines zijn geplaatst van de verschillende bedrijven. Dat zijn machines die je normaal alleen ergens te werk ziet staan, maar wat allemaal afgeschermd is, waar je dus niet dichtbij kunt komen. Maar er is bijvoorbeeld ook een grote windturbine die toegankelijk is voor mensen om te bekijken, waar je zelfs een deel naar binnen kunt. Dat maakt het heel uniek om daar vandaag een keer te mogen kijken.
0: Ja, oké. Dus die moeten we ook zeker niet overslaan. Voor de mensen die onderweg zijn nu om hier nog even alles mee te kunnen pakken. Die twee dingen sowieso dus. Zeg jij nog meer dingen om op te noemen?
1: Nou, ik denk dat op het moment dat je aankomt bij het terrein van Boes, heb je de mogelijkheid om op de bus te stappen. En zijn er een tal van routes die je naar de verschillende bedrijven meenemen. En daar, elk bedrijf heeft iets wat hem interessant maakt of de moeite waard om te gaan kijken. We hebben 2 horeca- en evenemententerreinen en dat is hier bij Boes en bij Nijlicht. En daar is veel gezelligheid. Daar is een groot aanbod van eten en drinken en activiteiten. Ook voor kinderen. Dus ook dat is de moeite waard om even langs te gaan.
0: Oké, nou gaan we in de gaten houden. Dankjewel Marianne. En ten aanzien van het Hoge Land. Heb jij nog een leuke boodschap naar onze luisteraars? Voor wellicht wel een andere kant van het land. Waarom dat ze hier nog even naar af moeten reizen?
1: Ja, ik denk dat het Hoge Land heel veel te bieden heeft. Naast rust en ruimte hebben we ook een heel groot aanbod in musea, in activiteiten. En zoals ik al zei, Lauwerzoog en de Eemshaven maakt ons heel uniek. Dus ik zou echt mensen willen aanraden, kom eens een keer een kijkje in het Hoge Noorden nemen. We hebben Winsum in onze gemeente, is uitgeroepen tot het mooiste dorp van Nederland door de ANWB. Heeft heel veel bezoekers gegenereerd, dus is ook absoluut de moeite waard om even een keer langs te gaan.
0: Leuk, goed om te horen. Dankjewel Marianne.
1: Graag gedaan.

0: Dance genieten. Joy Boelders, daarvoor André Hazes, Als ik jou vergeef. En we bevinden ons in het busterminal in de Eemshaven. En ook bij ons is Aard Speerstra, als het goed is, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij bent wel bekend in de infra. De infra met de aanleggen van nou ja, eigenlijk alles om dit soort terreinen heen en dergelijke.
1: Klopt.
0: Ja, jullie als bedrijf, welk bedrijf zijn we infra?
1: Wij zijn Infra Plus. We zijn met een club van 45 collega's. En wij zorgen ervoor dat een project van A tot Z wordt begeleid. Dus okay. Van idee tot aan oplevering.
0: Ja, dus dat het toegankelijk gaat worden voor alle mensen met aanvoer. Want er komt hier natuurlijk wat. Maar ook met groot transport en zwaar transport. Dus daar komt wel even iets bij kijken ten aanzien van plannen om dat hierheen te laten kunnen komen.
1: Absoluut. Dus wij zorgen ervoor dat er een goede berekening ten grondslag ligt. En dat de zware last ook echt in de grond, zeg maar, kwijt kunnen.
0: Oké. En op wat voor manier berekenen jullie dat? Is het gewoon ten aanzien van de zwaarte in de voertuigen? En...
1: Ja, dus we kijken naar het gewicht van het voertuig, maar ook naar het gewicht van de last. Dat combineren wij tot eigenlijk een maakbaar ontwerp.
0: Ja, oké. Okay. En daar ben jij ook onderdeel van geweest, voor de Eemshaven?
1: Ja, voor een groot gedeelte rondom hebben we eigenlijk alles wel voorbereid.
0: Oké, okay. Ja. Dus op het moment dat je hier aankomt rijden met de auto, dan weet jij van, oh, wacht even, dat hebben we daar aangelegd. En dit hebben we dat plan daarvoor uitgestippeld.
1: Zeker, en dat maakt je ook wel heel trots. Dat ja. Als je aankomt rijden, dan geeft een goed gevoel.
0: Ja, doen jullie dat met name in Eemshaven? Doen jullie dat op meerdere locaties?
1: Veel in de Eemshaven. Delfzijl zijn we ook redelijk bekend. Emmen. Vooral de noordelijke provincies. En we maken af en toe een uitstapje naar Den Helder, Almere. Maar dat is wel een beetje de grens.
0: Ja, oké. Okay. Waar zit jullie vestiging?
1: Haren en in de Eemshaven.
0: Haren en de Eemshaven, ja. Oké. Okay. Dus op het moment dat hier nu een nieuw bedrijf... Want we hoorden vanmiddag al iemand over een bedrijf... en toch ook het groter worden en meer capaciteit en dergelijke... dan worden jullie ook ingeschakeld om mee te kijken... om een plan te maken hoe dat te bewerkstelligen.
1: Ja, exact. Dus hoe groter, hoe beter, hoe gekker, hoe mooier.
0: Dan heb je echt gekke dingen voorbij zien komen.
1: Ja, we hebben wel aardige mooie constructies gemaakt.
0: Ja. Hey, ja, en jij zit echt aan die tekentafel of wat doe jij dan binnen het bedrijf?
1: Nee, ik heb ik ben ooit wel tekenaar geweest. Inmiddels begeleid ik de projecten. Dus ik heb een team van adviseurs, tekenaars, ontwerpers, contractschrijvers, toezichthouders. Dus dat is best wel een mooi team. En, ja. Dat geeft heel veel energie.
0: Leuk man. Nou ja, en jullie staan hier ook op de open dag. Ook om mede te laten zien wat jullie doen, hè, als bedrijf.
1: Exact. Wij staan in het hoekje van het terrein. Maar erg veel aanloop. En heel blij mee.
0: Leuk man. Ja. Leuk om even te horen. Wij kruipen zo meteen even bij jullie langs om even te kijken wat jullie zoal in de plannen gestopt hebben en gedaan hebben. Bij het busterminal, daar kunnen mensen die dit nu horen, nu misschien net met de auto uitstappen bij het parkeerterrein, bij jullie terecht daar in de hoek, zeg maar. Bij binnenkomst is dat meteen al, hè?
1: Ja, binnenkomst meteen links om de hoek.
0: Super. Aard, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal deals die je niet mag missen.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
7: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
9: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Smin.
14: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
15: Boost yourself.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In wijk bij Dustede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers, maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteert het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
19: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
20: Zwaagstra, de Wereldtuin Sierbestrating.
21: In Hogeveen.
16: Dit is Radio Continu.
21: In heel Nederland, via DAB Plus en radiocontinu.nl.
16: Vandaag zenden we live uit tijdens de open dag van de Eemshaven Groningen. Kom ook, je bent hier van harte welkom.
22: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
21: Radio Continu maakt ons allemaal blij.

0: Ik doe even een klein gokje, Mark. Normaal gesproken is zo'n zaterdag zo'n vrije dag voor je, maar die is toch even iets anders, hè?
1: Ja, zeker. Het is mooi om hier te zijn. Het zag er vanmorgen niet zo mooi uit met het weer, maar het is toch hoop opgebroken, dus heel blij.
0: Ja, prachtig zonnetje is er lekker overheen gekomen vanmiddag nog. Ja. Hey Mark, je bent van Busterminal.
1: Ja.
0: Hier natuurlijk in de Eemshaven, we hebben het vaker genoeg benoemd. Zeker ten aanzien voor het parkeren alleen al en hetgeen wat zich hier doet afspelen. Mm-hmm. Maar achter Busterminal zelf, daar hebben we nog niet zo heel veel over gehad. Dus des te mooi dat je nog even aankomt schuiven.
1: Ja, zeker.
0: Want Busterminal, voor de mensen die het niet kennen, wat houdt het precies in?
1: Ja, Busterminal is een Maarsling haven, zoals ze dat noemen. Daar worden alle grote componenten verzameld voor offshore windparken. Die worden met grote schepen bij ons aangeleverd, worden deels bij ons opgeslagen en deels ook samengebouwd. En dan gaan ze uiteindelijk weer op een installatieschip richting zee, waar de windparken worden gebouwd.
0: Dus, dat betekent dat vanaf de fabrikant zeg maar, het hier binnenkomt, wordt het hier in elkaar gezet dan? Of is het puur een tussenlocatie?
1: Beide eigenlijk. We hebben soms dat het alleen wordt opgeslagen. En we hebben echt gespecialiseerd personeel die grote machines kunnen bedienen en die ervoor zorgen dat dingen op hun plek komen te liggen om op te slaan. Maar we hebben ook nu vest dat ze hier zijn. En dan worden dingen samengebouwd, zeg maar. En dat is echt heel mooi. Mooi om te zien.
0: Ja, we zien natuurlijk het een en ander liggen. Met name liggen, want als je dat neer zou zetten, dan gaat het oneindig door, denk ik. Maar wat wij nu zien, zeg maar, dat zijn sowieso onderdelen van die windmolens, hè?
1: Ja, wat je hier ziet liggen, dat zijn die buizen, dat noemen ze secondary steel. Die worden allemaal opgestapeld. En daar bovenop komt eigenlijk de generator met de wieken. De monopaal, zoals ze het noemen, die worden in de zeebodem gehamerd. Die staan inmiddels al op zee. En dus vanaf hier worden ze opgebouwd en naar die plek gebracht en gesectioneerd weer opgebouwd.
0: Ja, hey, weet je ook waar die locaties zijn? In zee waar bijvoorbeeld deze binnenkort neergezet gaan worden?
1: Ja, dat is als je IJmuiden hebt, ten hoogte daar ongeveer van. En dan in de Noordzee.
0: Dus wel echt in de Noordzee?
1: Ja, echt in de Noordzee.
0: Hey, en het vak aan zich, wat vind jij nou het allermooiste aan jouw vak?
1: Ja, het is echt heel divers, hè. Ik bedoel, kijk nu, het is harde wind. De regen die komt hier soms horizontaal de lucht uit, zeg maar. En dan staan mensen er. De mensen staan er ten alle tijden. En het is een beroep met zeer grote, zware materialen. Dus even heel veel veiligheid. En dat is echt key factor bij ons. Dat dingen veilig en goed gebeuren. En dat is waar het hier om gaat. Dus,
0: we horen het al in de veiligheid.
1: Sorry.
0: De walkie-talkies gaan natuurlijk de hele dag door. Ook zeker natuurlijk met zo'n open dag.
1: Ja.
0: Letten jullie ook met zo'n open dag op extra veiligheid? Hè? Want normaal gesproken, gisteren waren we al even aan het opbouwen. Dan gaat er echt een screening vooraf. Echt volop in de beveiliging. Iedereen loopt met helmen en dergelijke. Is dat nu ook dat jullie daar extra toezicht op houden?
1: Ja, we hebben voor vandaag extra bewaking gehuurd om toch te kijken. Kijk, aan de andere kant hebben we het terrein verhuurd aan Vestas. Dat daar ook geen mensen opkomen. Hè? Dat zijn afspraken met die club om te zorgen dat het echt afgeschermd blijft. Ze willen daar geen veiligheidsrisico's of wat dan ook. Het trekt heel erg aan, hè? Grote componenten. Mensen willen de vraag even dichtbij bekijken. Ja, en dan heb je toch extra personeel voor nodig om even te waarborgen dat het niet gebeurt, zeg maar.
0: Ja.
1: We hebben afspraken met de klant en die willen we graag na blijven komen.
0: Ja. Hey, dat is des te mooier. En dit is natuurlijk heel erg mooi dat jullie het terrein beschikbaar stellen ook om mensen toch een zicht te kunnen geven naar wat zich afspeelt. En want dit is immens.
1: Ja, wat vooral mooi is dat we met alle bedrijven samen doen. Het zijn meeste bedrijven die samenwerken, hè, waar wij ook heel veel mee samenwerken. En iedereen kan gewoon laten zien waar ze goed in zijn hier. En ook nog eens keer, het is mooi om te zien, hè, er staat er een kraan en er zit dan een klein jongetje op en dan zie je echt een smile hebben van oor tot oor.
0: Ja.
1: Dat zijn wel de potential mensen die misschien ooit nog eens een keer bij je komen werken. Hè. Dat maakt het echt zo mooi.
0: Ja, bezoek je over werk gesproken en over mensen? Zoeken jullie nog heel veel mensen die, want het is alsmaar groeiende, zoals ik dat eigenlijk over de hele dag hoor van alle bedrijven ook. Dat het alleen maar groeiende is, groter wordt en nog groter. Is er dan ook heel veel vraag naar personeel, nieuw personeel?
1: Ja, dus echt, we zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar personeel. Wel leuk, ik liep net het kantoor even binnen, werd ik door iemand achterna gezeten die zei van, kan ik iemand spreken van Bus? Ik zeg, was echt een jonge man. Die zei van, ik doe nu werk over de wereld en ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik wil eigenlijk iets meer een vaste honk hebben. Hebben jullie werk voor mij als rigger? Dus het vastzetten van dingen en het takelen van dingen. Ik zei, ja zeker wel. Dus die komt volgende week op gesprek.
0: Ja, zo snel kan het gaan.
1: Ja, daar is ook zo'n dag voor, hè?
0: Ja. Ja,
1: dat is echt super mooi.
0: Ja. Ja. Hey, leuk. Hoe lang zit jij nu al in dit vak?
1: Ik zit hier nu 2,5 jaar. Ik heb hiervoor 15 jaar bij Eneco gewerkt als directeur voor grote industriële assets. En dus eigenlijk van de vervuilende tak van de opwek van energie naar de schone tak gegaan. En heel erg mooi. Ik voel me erg op mijn plek. Het is een hecht klein team van 36 vaste mensen, 35, 36 vaste mensen. En bij een project, ja, dan kan het wel over de honderdtallen gaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is echt mooi om te zien. Een klein team, dedicated. Het is een MKB-bedrijf eigenlijk, maar wel huge.
0: Ja. Hey, voor mensen die het aan de andere kant van het land horen, en die denken van, hey, dat busterminal, hoe zit dat precies en hoe gaat dat precies? En dit hebben we er ook een website voor, hè? Voor mensen die dan nog even willen bekijken.
1: Ja, zeker. Ja. www.bus.com, kunnen ze alles vinden. Dus,
0: en bus is met dubbel S, hè?
1: Dus is zeker met dubbel S. Het is een Duits bedrijf, dus daar komt het vandaan.
0: Ah, check. Ja. Hey Mark Wegman, dankjewel. Ook voor deze open dag. En dan spreek ik ook even namens vele luisteraars die ook al lieten horen van, hey, wat mooi, hè, om zoveel te horen achter de schermen.
1: Ja.
0: Wat je helemaal niet door hebt, hè, wat menig artiest die natuurlijk wel eens in deze regio komt optreden.
1: Ja.
0: Maar ook zeggen van, ja, ik heb geen idee dat dit er nog achter zat. Wat een wereld.
1: Hey, dat is het veel, hè. Mensen komen hier en die, nou ja, kijk naar die windcomponent. Hè. Je ziet ze op zee staan. Hè. Als je op Schiphol vliegt, dan denk je van, oké, ik val best mee. Tot je ernaast staat, dan weet je echt hoe groot en hoe massief het allemaal is.
0: Ja, dat hebben we geweten gisteren.
1: Ja, precies.
0: Daar stond al, ja.
1: Mooi.
0: Hey Mark, dankjewel. En Eagles Hotel California is wel een plaatje jou op het lijf geschreven.
1: Ja, heel graag.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Gaan we doen.

0: dan wel de live versie. Ook live artiesten vandaag natuurlijk gehad tijdens deze middag in de Eemshaven. En ja, het is een grandioos spektakel geweest. En ja, eentje die we daar zeker ook voor kunnen bedanken. Die alle mensen, alle bedrijven ook met elkaar weten binden. Christa, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Je kijkt er een beetje bescheiden bij. Maar het is toch zo. Jij hebt toch alles met elkaar weten te verbinden op dit terrein?
1: Ik heb zeer zeker mijn best gedaan om iedereen met elkaar te verbinden op het terrein. Klopt.
0: Nou,
1: met heel veel plezier.
0: Nou ja, en met heel veel succes. Want je ziet wat er vandaag teweeg gebracht is. Iedereen die met elkaar deze dag mag beleven. En de open dag van de Eemshaven. Met alle mensen, alle bezoekers die hier waren. Gezamenlijk te kunnen gaan vieren.
1: Ja, ik ben echt ook blij. Want ik ben ook pas blij als ik hoor van de bedrijven die hier staan en zich presenteren. Dat zij het ook heel erg naar hun zin hebben gehad. Want daar doen we het eigenlijk voor. Dat de bezoekers zijn geweest uiteraard. Ondanks de weersvoorspellingen die uiteindelijk gelukkig nog wel qua regen meevielen. De wind in de Eemshaven is altijd wel een beetje heftig. Maar desondanks ben ik echt tevreden. Omdat de bedrijven tevreden zijn en blij. Dus dan ben ik ook blij.
0: Hey, het is de tweede keer dat dit wordt georganiseerd. Hè? 3 jaar geleden was het volgens mij het 50-jarig bestaan van de Eemshaven. Wat we al hoorden. Ik merk ook heel veel mensen. Maar ook luisteraars die ons ook berichten in de studio. Van ik heb het nog net even gemist. Of ik kon niet. Ik had iets anders staan in mijn agenda. Gaat dit nog wel een vervolg krijgen ook weer?
1: Dat weet ik bijna wel zeker. Wanneer weet ik nog niet. Maar open dag Eemshaven gaat zeker weer gebeuren. Zo'n geweldig evenement. En ook dat alle bedrijven... Het is ook eigenlijk wel uniek dat alle bedrijven hier hun deuren openen. Het is nogal een beveiligde omgeving normaal gesproken. Dus het is prachtig en dat gaat zeker weer gebeuren. Als de datum bekend is via Seaport of het Hoogland, gemeente het Hoogland, dan moeten we dat zeker meteen gaan communiceren, zodat we het vast in de agenda kunnen zetten.
0: Ja.
1: En niet de dag gaan missen.
0: Kunnen ze er niet meer onderuit?
1: Nee. Kunnen ze niet meer onderuit. Ik wil nog wel even graag jullie ook wel vast bedanken voordat ik het vergeet, want het is echt fantastisch wat jullie hebben neergezet. Ook de artiesten die jullie hebben geregeld, dus Kevin en het hele team van Radio Continu. Jullie mogen ook wel eens een keer bedankt worden. Echt fantastisch wat je hier hebt gedaan. Dus,
0: ja.
1: Bij deze, want voordat ik dat vergeten heb ik dat even gedaan nog eens.
0: Is goed. Nee, doen we heel graag. En als je met elkaar zo'n mooie dag kan en mag opzetten en beleven, dan is dat natuurlijk top.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, nog wel even over jou, Christa. Ja, je dacht, nou ben ik er vanaf. Ja. Ik zag je bijna weglopen. Daarnaast doe jij nog veel meer dan bedrijven met elkaar binden. Want jij doet bedrijfsfeesten organiseren ook. Aankleding en dergelijke. Alles wat er op zo'n feest gebeuren moet. Maar ook zakelijke partners met elkaar verbinden. Middels Martini Business.
1: Klopt. Ik heb Martini Business. Dat is een tak. Dat is zeg maar een netwerkorganisatie waar diverse bedrijven vanuit diverse branches lid van zijn. Die verbind ik door middel van ook diverse evenementen. Het kan een lunch zijn, het kan een diner zijn. En dan zorgen we ook dat ze elke keer met een andere ondernemer in gesprek komen. Het kan ook een activiteit zijn. Ook weer een leuk ander netwerkmoment. En verder heb ik nog, dat gaat om de tak CB-event. Dat ik word ingehuurd door bedrijven om hun business event te organiseren. En dat kan van groot naar klein. Dat kan van een opening van een kantoor tot aan een open dag Eemshaven of een congres waar ik een aardappelschuur moet ontbouwen tot een theater. Het kan van alles zijn.
0: Leuk, lekker creatief. Voor mensen die daar nog naar op zoek zijn, waar kunnen ze even terecht? Op welke website bijvoorbeeld?
1: Ja, het beste kan je nu nog even gaan naar www.martinibusiness.nl. Dan kom je met mij in contact en dan leg ik alles uit. CB-events worden nu een beetje opgestart. Dat het echt een aparte tak wordt. Dus daar is nog geen website van, maar binnenkort wel. Dus voor nu www.martinibusiness.nl.
0: Helemaal goed. Ik zit nog even te zoeken. We zitten natuurlijk een beetje aan de kust. Hè? Moeten we even iets draaien? Ben je een beetje bekend met Ancora? De 3 mannen die over de ruige, stoere zeeën en zo praten.
1: Ik zeg gewoon ja.
0: Oké, gaan we die even inzetten vanaf deze kant. Bedankt voor het luisteren. Live vanuit de Eemshaven was dit Radio Continu. En alle bedrijven die hier natuurlijk aan meegewerkt hebben. Een groot applaus vanaf deze kant ook.

0: nogmaals namens Radio Continu ontzettend bedankt voor de komst naar de open dag in de Eemshaven. Uiteraard ook alle collega's, waaronder Niek, Lucas, Harry ook aanwezig was. Jorn, die tezamen ook met alle audio aanwezig was op podium. De artiesten Stef Eckel, Rutger van Barneveld en ook Dien Sanders bedankt. En ja, hij zit in de studio, hij zit er helemaal alleen. Krijgt er niet zo heel veel van mee. Maar Mille, jij ook ontzettend bedankt.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!

maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Heb je trek?

0: extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
7: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Later!
2: Radio Continu.
3: Radio Continu.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
15: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
19: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
20: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
21: In Hoogeveen.
22: Dit is Radio Continu.
23: Al meer dan 25 jaar.
22: De nummer 1 in gezelligheid.
23: In heel Nederland. Via

0: Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
1: Heb je

0: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
1: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reedstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie opendageemshaven.nl.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Nieuwe muziek. Ontdek je

Nederlandse voet. Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
5: Maar waar moet je heen?
4: Naar Van der Veen.
5: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
4: Bijna alles uit voorraad geleverd.
5: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
4: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
5: Dat is direct meenemen en...
4: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
9: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
8: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot 1 nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch omdat 2 grote linkse partijen volledig opgaan in 1 organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
20: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
21: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
22: Gratis bezorging.
23: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
24: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
25: Snijders. Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
26: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
27: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
28: In Hogeveen.
29: Dit is Radio Continu.
30: Al meer dan 25 jaar.
29: De nummer 1 in gezelligheid.
30: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
1: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
3: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier. Kerstie.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reedstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie? opendageemshaven.nl. Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Mannenmag met ch.nl.
5: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Let's
11: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
1: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemden voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
6: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
7: Dit is Radio Continu.
8: Al meer dan 25 jaar.
7: De nummer 1 in gezelligheid.
8: In heel Nederland.

0: eens op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
5: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
11: Ja, de leeuw komt eraan.
12: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
13: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: Een ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
19: Hebbes.
18: Kijk op ben.nl.
20: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
23: Nieuwe muziek. Ontdek je nog.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op OVP.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb je misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Altijd en overal scootmobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
16: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
6: Dit is Radio Continu. Tot 2 uur. Het zaterdagavondcafé. Vrolijke, meezingbare hits. De hele zaterdagavond lang. Het feestje op je radio.
17: Radio Continu.
18: Altijd gezellig.

0: Avondcafé. Vrolijke, meezingbare hits. De hele zaterdagavond lang. Het feestje op je radio.
1: Radio continu.
0: Altijd gezellig.
2: Het zaterdagavondcafé.

0: Zaterdagavondcafé. Vrolijke, meezingbare hits. De hele zaterdagavond lang. Het feestje op je radio.
1: Radio continu.
0: Altijd gezellig.
2: Het Zaterdagavondcafé.

0: is het feestje op je radio.
1: Zaterdagavond.

0: Dit is Radio Continu. Tot 2 uur. Het zaterdagavondcafé. Vrolijke, meezingbare hits. De hele zaterdagavond lang. Het feestje op je radio.
1: Radio Continu.
0: Altijd gezellig.
2: Het zaterdagavondcafé.

is het feestje op je radio. Het zaterdagavondcafé.

0: is het feestje op je radio.
1: Het Zaterdagavondcafé.
2: Once you can hear suckling the show, thought I ever gonna see my

0: Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.